Anneke Wallen en Arne Nielsen was die soliste in die uitvoering van 'n deel uit die dubbelkonsert vir twee fagotte en orkes van Van Hall. Vervolgens die deel getiteld Serenade uit die strijkkwartet in F majeur van Joseph Haydn. Lede van die Orpheus Kamerorkes vooruit.

En dit was die Orpheus Kamer Orkees met een verwerkte deel uit Heylandse strijkkwartet in F-majeur. Nogal snaaks om te moet denk dat die bekende serenade eindelijk vir een strijkkwartet gecomponeerd was. En ons hoor baie meer gereeld die volle strijkorkeesweergawe. Robert White sing nou Are You Calling Me van Charles Marshall. Dit vorm deel van een handvol eerste liedere waarvan wijle Prinses Grace van Monaco bijgehou het. Die liedere is op een CD beskikbaar en dit is Favorite Irish Songs of Princess Grace.

En dat was Le Basque van Martin Marais. En David Piet was die Franse horingspeler. Hier is het deel uit Lugini se Egyptische balletsuite. Anatoly Vestolari leidt die Koninklijke Philharmonische Orkest.

0: En dat was een lied van Charles-Simon Cattell.
1: Baie dankie, Terrence. Het is so wonderlik om een dag te kan afsluit met muziek wat so ophevend is. Ek leer ook elke week iets niets. Ek en my geliefde man het altyd saam geluister en saam met hom was jou program altyd een groot vreugde. Santi Opperman.
0: Baie dankie, Santi. En as jy ook een stemnota wil stuur oor jou indrukke van die program, skryf my e-bosie na Terrence, T-E-R-R-A-N-C-E, by rsg.co.za, T-E-R-R-A-N-C-E, by rsg.co.za. En daar sal ek dan verder verduidelik hoe jy te werk kan gaan, om so een stemnota op te neem en dan aan my te stuur. Ek speel dit graag in die program. Hier is nou een aria uit Mozart's Idomeneo, die sopraan is Cheryl Studer.

Ons het geluister na aria van Elektra uit Idomeneo van Mozart. Ons sluit musiekbonbons af met die heidene koor uit Händels oratorio Theodora. Mooi aan verder.

het die ouditeur-generaal bevind dat wanbestuur en verkwistende besteding deur die munisipaliteit meer as 25 miljoen rand beloop. En Tanjani se burgemeester Lulamile

0: orde gereguleer?
1: Die gedragskode beheer dit baie duidelik Oscar en die kieserswet ook. Geen persoon mag enige reclamebord

0: Ache, tako, 6.5, da gaan we niet te hengje, gwa, 107, o, en 9 extra FM, siki, program, gezondheid, kwe, tam, gaan ja, met de ja, twee, te, wa, ga, 4 gaan we niet te, eja, gwa, 9, eja, tam, zet, en, tam, eja, gwa, ga, extra FM, te, de kunau, joos, ga, eja, ga, goed, ja, na, en, tau, 9, irski, market, chitem, bom, zet, dat, o, twa, sa, tot, 12, reka, extra FM, te, zia, kukia, o, gwa,
1: Kumya magubofu.

0: Top, very welcome. Hier bij Radox KFN. Wat is het doel voor de diverse winkel wat die plaatsen in de platform tegen per die paar dagen zo?
1: Ons was in Platfontein voor 4 dagen. En gedurende die tijd, ons het voor 2 dagen samen met die Kong gewerkt en dan 2 dagen met die Kwe gewerkt. En in die tijd, ons wil nou advocacy groepen maken voor die 2 verschillende groepen oor taal, zodat in die toekomst, als daar taalwerk is, so bijvoorbeeld bij die nieuwe ICD wat komt, dat ons is klaar gereed met een span wat kan die werk voor in te vatten.
0: En eindelijk, wat voor organisaties is betrokken bij die beplanning van die project? Of van de verswinkel?
1: So, ons het 2 funders gehad. Die een was SADILA, wat is die South African Center for Digital Language Resources. Hulle het ons gesupport en ook Palms for Life Fund. Al 2 van hulle het ingekom om ons te support, zodat ons kan hierdie werk doen vir die week. En al die beplanning ook.
0: En met hoeveel talen werk dokter Orals en die Santan?
1: Ek werk met omtrent 8 tot 10 talen in Zuid-Afrika, Namibia, Botswana, Angola, so hier rond. En ek is baie trots om saam met die mense te werk. En vir my kan af, ek het 2 groot liefdes. Een is taal en die ander is kinders. En as die 2 kan saamloop, dan is het fantastisch.
0: En wat wil u bereik met die verswinkel en die voorspraakgroep wat gesteeg was? In die toekomst.
1: So, wat ek hoop dat ons sal doen, so ons sal nou een website bou vir al 2 van die groepe, sodat in die toekomst mense kan hulle contact self, en as hulle wil ook my nooi, dan is dit fantastisch, maar hulle hoef nie. Dit is net so, hulle kan self opstaan, en dat in die toekomst, as daar nou taalprojekte dat sal inkom, miskien ons sal ook support kry van die Department of Sports, Arts and Culture, miskien ons sal ook support kry van PANSALB, en so aan, en dan daar is een centraal groep, wat ons kan saamwerk, sodat ons kan vorentoe gaan met die taal.
0: En die mense wat in die werkswinkel betrokken gewees het, was daar enige bewijs wat hulle gekry het om te wees dat hulle was wat van die werkswinkel wat gehou was?
1: Definitief. Op die einde van die dag het hulle een certificaat gekry, wat is ook registered met UNESCO vir die International Decade of Indigenous Languages.
0: So, hoe was die betrokkenheid en hoe was die opgewondenheid van die mense wat bij die werkswinkel betrokken was?
1: Ek kan vir jou sê, ek is baie, baie blij met die turn-out wat ons gehad het. Dit was 90% van die mense wat ons genooi het gekom. So vir my, dit wys dat daar is mense wat baie betrokken is om hier te wees.
0: Okay. En in slotte, is dat enige woord wat is wel deel met die gemeenschap of die Kong en Kwe gemeenschap wat op plaats van ten blij omtrent die project?
1: Ek wil net vir hulle sê, ek is baie trots op hulle dat hulle werk so baie hard, so, want ek sien en ek hoor dat die kinders praat die taal nog steeds. En ek wil net sê, hou aan met dit, want hulle kan klaar die taal praat, vlot. Het is net die lees en skryf, maar waar ons moet inkom en bykie help, maar die werk wat die ouders en die groot mense doen by die huis, is om die kinders te leer om die taal te praat, en hulle doen een fantastische job daar so, en ek wil sê, baie dankie vir dit.
0: Nee, ek weet jy, my sabanga, klaar ek het die ander, wat ek te ook op is, as jy dat ek hier, ja, ek kan ek klaar hier van hier, en nou, het nog een juffrouw zit dit. En ik kijk wat dit, daar is winkel in Trump. Ik heb een boek en ik kijk die customer tegen. Afrikaan tank, de kiezen gewoon aan een jaar tegen het. Maar waarom ik ga, ja, dat moet ik kijk, hoe ze kunnen zijn, twee hoe ze kunnen. Maar nou, ik ga klaar zijn in de ogen, ik was hier gewoon niet aan. Ik zet de koele kans.
2: Mama, ik heb klaar zijn af voor het. Deel dan moet je gewoon. Gewoon een dak eens, ik heb ook een Notiklasse na Notikia, die Notkainzakun, Teodam, and Gotaisen, Teodam, Zitamaha, Gotainzakun, Teodam, and Gotaha, Gotio, Teodam, and Gotaha, Gotio, Teodam, and Gotaha,
0: The co-equipment of Platforming was privileged to host a four-day workshop with African Tang. And in the group, we also have Dr. Maya from the University of Free State from Bloemfontein. Doc, can you please tell us, what is your involvement into this workshop, in this conference?
3: I'm a linguist, and I've been working with Khoisan languages in Zimbabwe for the longest period of time. So I was invited here by Dr. Kerry Jones to come and assist here. Currently, I'm also a language consultant for one of the funders, Palm for Life, who happened to be built in the city and to get the back of the school. So what is happening is they asked me to be, they are language consultant, and they asked me to come and help so that we start developing literature for the Kru and Kwetam languages.
0: And according to you, how beneficial will this workshop be for the two groups of in platform, in the Kru and the Kwe?
3: This workshop was beneficial because we managed to meet two groups, the Kru and Kwe speakers, and we wanted to establish a committee. So that from here onwards, then we know, because this is our phase one for the development of all this, for the development of literature and whatsoever. So we wanted to meet the community and hear what they say, show them the books that we already have, and also the literature that's been developed, and hear what they say about that, and also to see the way forward, and asking them questions and also what they want.
0: No, thank you very much. And finally, what will you give to the Kru and Kwe community of platform team regarding to preserve their language?
3: I'll say that I'm happy that these people they have managed to preserve their language. Also, they've managed to pass the language to the younger generation. So right now, I think what is important is for them to be also part of this whole thing of developing literature, so that the language can also be taught in schools and, you know.
0: Okay. Thank you very much. Feeling ASIC Damo de Taiko Tin Kundaman Kedams the Atan platform to question of Damsa. No Anakana Mibia no Butana Katamatin Tiangas question of Koha, Tamanga platform tin bung and clear than where tingo aqua damo anakana way at Tayako Mu in an attain of dams in a clown tayako veritum in my Nicholas tender or command and I get them to put a senago te to her. Clear than where tea had no type with the queer and scap in a quiet type by any ticket. Nicholas Bamba ngaha te aswera mawe no kae ki kae ki te aski ndo go tsha mo wa tsheka go ndo go tsha mo wa tsheka pe go tsha
4: Bamba ti ya wa te tsan tsheka wa ta shine o hi oro nge e shine go te ri dama di tloa e ke a ta go no te ri dama a tsan ta kuin kuin ya go te ke a No, I check Amshi Damate Dinete U Anatai Go Kun Korako, Kilwa eighty check Amhe Utah, the Corona. No, I check Amen Equa, no Rumende, Ishequa, Uncatuaho, Dama acquitted the Dama de Huatino, no check Amhe Ekimu. Tako no check Amshi da Saiku. Ni trek am a dao dao bo ni tate kunya ni tate u ha ka kwana ji te ha ka kwana ji ata ite u kun ka kwana ji ata ite u damshiki ti ku ji a te kashi ati ni tam ka ji tama ha ni tam e sha a te ni urote te tekere te te un aun he na he tam ka ji a wo wa te ko sha ti kya ita wa no ni kwana shika damacha kwa e te wishing te a wohina te unisha khangebe na kwa ya dama dikwana tumkwendi dama ki amwatana kwa he ta khono khuji amiyetin tumkwena udamshi kakhami nne te wecheka te tswa twana te una ai kamshi okakha khana udamshi kakwi kashin osiki ya te nu tumkun damhe kwi kyare te no te udamshi kakwi no akwa na ikingo nne trek amhe te corona we trek amengo ta ko te te khara ko shahiyat ni je ukwena ko wa e ta ko ndam he e kun twa e ya te ina shi ta ko shi ya ko te khara ko akwa na kingi trek ame te u sha kha ko ma kha u ka e ko ro shina ni ni trek am he nyama ko ja o sha ke ja e te ko sha ke an ta wa te ni ko shi shina te e te u ai ai shi ni quick an shi ki teu dam shu tua eh te dam shure ki tama garashin te dam attack with the tama hakashin twana akashin at kwa ha te tama te ta ku shure ki te tama te kai ku twan te na kai a huni kashin ne no a huni cheche ku no a huni awashi ne na kwa na ki tu sha ki town hambe ti ya hotu ti a ka go a ti khere o kha dan
5: Pankra checka ne pankra dangi amani kenda ne kiye ko koman pankra kiye ata chotwa ana na kha chechere ne damse dikha ja ku ngi kya ko ja ku ka ho no ngi ta kya ti ko tama ya kasa ne ti ko a de ko twen kara no ti oda ka kha hante ko ngi ha tama ti a swara mai je ka swara ne ma ko ko ma te ko ha ne ska ba ne ka swa a du ko ko ji ata Chamakuchama Kokoha, Kaha, Lutia, Tinghan, Kai, Sansiki. Zekam, Bamba Nanta, Hate, Asuramango. Haika, Kaikuski, Tea, Tan, Ekusiki, Nukitama, Tiasanaha, Tekatawaku, and never had Tesoramagans.
6: Bamba Domsi, come your twinsic at the Kaha Dome Quate. Tam Esa, Wikamate, Ekuya Miaqua, Kai Quete with Tete. Ta khono teu kai kai kwisiki teu kweti mia kweti eje amatri yakhe teu shokweni na qogwete shokweni na qogoti a om a om yihe ku mara sitse kwa kwati ya kwatwa te tsamse ka tsani ceu yi no nceda ku ghenya mtamaga ku siya kwa om sikona ceu ta kwa si aroga ta khono go arogo ghenya mikwa tuwe te tsamtsa a se yi he tse wa kwa ta koro kwa ta ta anta te nyam ka te nyamate ta kwa te mia te kwa a ke ku ya mia kwa kha ni dam ne go ku dam shi ti no go ti nyama kwa tsa go wa ku ye ten tsa dam shi ka ke go tsa nya te tsa dam ka nga ka te tse o te wa ten tswana khana dam shi ka nyama kwa ke ja ku khana o ka se ne Tumkom dam si kanya mo kwa ten kwa na kan kung kwa na kan kwa usha kiri at kam tate. Kwa na kam dambe, te kami ki kam kuye kwa dam eta, kam ya kaise no kwa woka ati dam eta, no ya dam si te ki kana kwa ya o pa kwa kwa ike en buru dame, nyam dam si ya kwa ite u kan si. Te u te kam ki te kwe te kam buru dambe, te u kwe dame. Mara kaise ni ki ya no yam buru dame ke te dam si. No nge hoji, nge kwa na te ate usha nkaya go. Ati yan tieta ati akewa mana kwa kerema ati keji. No te ukele kwa kyanim ki ke senji. Ko ken mamu kati uka ete nge khushi uche mka kwa na. Asi kate do wate. Kyanim nga mku engo jao ta nge kwa na sikiti ya wate beti toka. Buka panya kei kuya matu sha shao kara kuya kwa. Na kei kati ya wate titom kara akai a tuun amate. Kati tu sha kha. Nte a etere manatana takhono te ak ekuya mia kwa te etere te ak etere makona takhono te asatim tino nme awo e chango chenvenge te dun mete nkwe dam kwa e chano te akan tu nkwe ya ngom sena kwa te ofu ya ngom sena kwa ta na keka te do wate ete che mkwe siya kwa tatita mawa dangi ya kwa kwa wate
5: Tangkir tangi, amat jika suara oh makumati suara mangi, kamu omu anu kamu okaiji, si tin chem ko sa hinya te ni te wo dam so an jam na jem meri tu yimba san vision foundation ka ko ni ko ka mo si ha ha ni bungan angi ka ta ya tan ki mo ni ko ka ja ku te ni ta ku Mr. Wimpanga, I know what the Sura Magunka is a key, when a token at Akaeta, didn't win like with the Magano, like with the Maga, you can't get a book at a period.
7: Thank you, Piero. He and Zatimeka, no.
5: No, I mean, I swear here, no, me, the thing called when I am with Tekum or Sanaki, quit them strike to go. No, type and I will win, quit them the Yamu Kayagina, Tahuno, I can pass an Anton and Yam, ECD, Sikatahuno. It was visited a common time. Aja, who would come to grade, had them to try to attack what they come and was risk.
7: Damn, go veta Zika. Two sago tie, go more I damned it at Tom Karahan. Veta Stamatin that Sinasako inquire, Tianko Chrome Comatino. Ah, Suresi, Akum Suresi, Gana, in Suresi, Quebec, and Gana Gamogano, Ting, Damk, we die crazy. Cassin, I couldn't say, Sikaguane, Sure Nomino, or Cassin Cremomino. Ambes a tigum, Comogana, they woke for him. They could request a Cassinaco, Hans, you know. Going with an honey, I want no pretty guane. They tear the day I get them on a telegotin, they damn it, they could damn it, they lack of it. The least like to be. No honey at our tea, seeking here, and moyo, at dammy to a hono, at thy son, acquits tamaran, at like with a woe. Quaid dam, sicker has his catahon, anahono, classic. Toward the high am to corner is a kunk and agayami tamaran, a curry the kunk de qua. Tia quen amo and you quit tamarano, I hope siki yag with us can get it. Ah, so so, what how, what at the woe. Home got a honey. Tai kuzi tenu aki mitri na kwanu asure zika tama ke ene te mungu. Nyame kutana kwa kwana eh te kai. Atari dama te mungu wa kwa hite dokumente ya kito kara kwa atari dama angia kala eko sure level loka siya hive na zasa. Sika, sika anza kwa na mkati nise kukunya hike ti dama soe. Te eru no te dama. Kha suri na kukum kasi wota tine wu. Adikate towa ikara ta kum sika.
5: Okay, then get up check and check out. Okay, get time to work at that type of thing. At the years and what the Asuramati, Teddy Damaja, Tony Adam, Ah, my king, quit, quit, damn, he's in Oster. Thank you.

0: Fontein. Alleen komen van een andere gemeenschap af om met de gemeenschap van Platfontein te komen werken. En op Platfontein wordt gewoon kwijt gepraat. En die mensen wat die diensten van de gemeenschap van Platfontein leveren, is niet van alle zijn taal niet. Van alle praat Afrikaans, van alle praat net Sichuana. En ook zijn gemeenschapsleden op Platfontein, die wat school gegaan heeft, kan misschien Afrikaans praten en Engels praten. Voor communicatiedoeleindes. En ons wil bij hulle hoor, hoe krijg je dit recht om met die gemeenschapsmensen te werken op Platfontein? Wat die Afrikaans en Engels praten en hulle praat ook hier, kom en kwijt niet. Hulle is van een andere gemeenschap. Kan een van jullie mij vertellen alsjeblieft, hoe was jullie communicatie toen jullie begonnen werken op Platfontein met die gemeenschap van Kwe en Kwe?
1: Dus ik begin naar hier werk. Want ik kan ook hier die twee talen om te differentiate. So, dat was een beetje zwaar voor mij. Because of us, like, okay, interpreters gehad. So, elke tijd als cliënt kom, dan moet ik hier beter gaan kijken wie kan me helpen. Ik heb altijd even in de kliniek gegaan om iemand te vragen. Maar dan kom ik met die verkeerde mensen, want ik ken niet waarvoor taal is, waarvoor taal is. Zodat ik mij teken gevat om te verstaan, die is Tshontali, die is Kwedam. So, dat is hoe dat voor mij gaat. Dat was een beetje zwaar voor mij. Especially als het bij Tshontali, want meestal van hulle Afrikaans, hulle praat regtig Afrikaans. Maar met die Kwes, so, baie van hulle het mij, dat was makkelijk voor mij van hulle baie Afrikaans gepraat.
0: En nu kan je die twee verschillende talen differentiëren tussen de Tshontali en de Kwedam?
1: Ja, nu kan ik. Alles is beetje ver. Ik kan zeggen, jij praat Kwedam, jij praat Tshontali. Ik kan het verschil.
0: En Masarame, aangezien jij was de eerste mens wat naar die gemeenschap toegekomen om die diensten aan de letter te verschaffen, hoe heb jij die mensen komen ervaren?
1: Ik zal niet zeggen, het was makkelijk. Het was zwaar. Het was bijna zwaar en... Maar in die tijd was lekker, want die leiders was bijna actief. Mr. Mahongo heeft ons aan die gemeenschap geïntroduceerd. Hier aan de kant Marcus en Mr. Kamama goed heeft ons altijd aan die gemeenschap ook geïntroduceerd. So, voor mij was het zwaar, maar ook makkelijker, want ik heb gekend die tongs van onder wie, die kwijs van onder wie. En de meeste van die tijd, die leiders het altijd naar ons kantoor toe gekomen in die tijd. Want dan teruggekomen, kijk, hoe gaat het met ons? Is die gemeenschap nog recht met ons, maar die taal was baie gevaarlijk, zwaar. Want ik moest elke dag iets schrijven om bij andere mensen uit te komen. Daarom, als je samen met hulle gepraat het, was baie difficult, want je moet jou woorden geteld het. Want een van mijn collega's het al gevloek, toe denk ik is een woord wat maar net gepraat wordt. Ja. Omdat iemand om zo geleerd het en gezegd het, als je zo zegt, je zegt zo, toen gebruik je dat wrong aan iemand. Dus het nou een baie zware ding. Daarom, dat mij zo gekost, voor ik het ding kan praten, dan moet ik iemand eerst vragen, wat bedoel die dan? Zo'n ding als een mens zo. Even ook in die kwedam, dan moet ik een mens redelijk vragen om te zeggen, als een mens zo zegt, wat zeg je, voor ik dat ook aan iemand anders kan zeggen. Maar in die einde van die dag dat het daar een beetje beter gegaan, want de meeste van die gemeenschapse mensen het ook een beetje beter beginnen leren Afrikaans, zoals je ook praat. En dan komen hulle ook bij om te zeggen. Maar die grootste ding was, je kon die body language van een mens geleerd het om te zeggen. Wat wil je zeggen? Als je niet hoort wat zei die persoon, dan analyseer je dit zomaar net om te zeggen, oké, die probleem is zo. Because of the body language and the way that means om express. Al hoor jy nie, maar jy kon verstaan dat wat wil jy sê.
0: En Serena Mela, aangezien jy nou niet is bij die groep als intern bij de social worker, wat het jy om bij te voeg in die tijdperk, korte tijdperkje wat jy nou samen met die gemeenschap is van Kong en Kwe?
2: Ik, op die oomblik is het nog baie moeilijk voor mij om die talen, die twee stammen uit mekaar te ken. So, ek leer maar nog om te weet wat is die Kwedam en wie is die Tshontali. En dan is het ook een challenge voor mij, omdat al mijn collega's in Sichuana praat en ik praat Afrikaans. So ik moet maar ook inval daar bij alles, zoals al die kanten, als het een beetje zwaar voor mij met die taal en die communicatie.
0: So voor jou is dit niet de kwestie situatie, nee. Maar ook die Sichuana gedeelte, wat je ook een beetje moet iets aan die situatie doen om recht te komen.
2: Ja, so ik moet een beetje al die kanten leren. En het is bijna moeilijk voor mij.
0: En Mr. Ramayana, gezien je is diegene wat eerst gekomen bij de gemeenschap voor een boel gekomen. Wat zijn woorden heb je

Bach se Jesus Bron van al ons vreugde, soos gespeel op die harp en cello, deur onderskeidelik Lily Press en Simon Lynn Gerstein. Ronel Alberts van Oudtshoorn, goeiemiddag, dis jou versoek wat ons neem tot by die pauze. Jy wil hê dat Tia Barnard in Liugamka en Jay ook in Oudtshoorn moet saamluister na Julie Covington, se vertolking van Don't Cry For Me Argentina, en dit kom natuurlik uit Andrew Lloyd Webber's muziekspel Evita.

Jonas Kaufman en Angela Giorgio met Vogliatemi Bene uit Puccini's opera Madame Butterfly. Ons gaan afsluit met jou versoek, Hanley Du Plessis. Een van die mees ikoniese themaliedere wat Suid-Afrikaanse TV-kykers ooit gehoor het. Dit is Louis van Rensburg se Arende.